Fred Hennig. Lieve Feel Good Community, we houden van de zomer. En daarom nemen we de komende weken wat meer tijd om even op adem te komen. Tijdens de zomermaanden zenden we de Feel Good Show om de 14 dagen uit. We kijken er enorm naar uit om jullie elke twee weken met de beste vibes te vergezellen. Totdat we in de herfst weer volop van start gaan. High stuff.

bij de Feel Good Show. Je dinsdagavond zit weer vol met de allerbeste tracks. Leun achterover en geniet van 120 minuten pure muziek en feel good vibes.